0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. We kennen de finale van het WK voetbal. Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland. Na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
3: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar. Heel veel fouten. Heel veel duels. Heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. En intern hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen. Dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
2: Zondagavond om 9 uur wordt die finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De VS zegt dat zijn nieuwe aanvallen op Iran voorbij zijn. Dat laat het Amerikaanse leger zelf weten. Gisteren waren er opnieuw een reeks raket- en drone-aanvallen op Iraanse doelwitten. De bedoeling was om Iran buitenspel te zetten in die belangrijke straat van Hormuz. Volgens Iran zijn er al zeker 35 doden gevallen bij Amerikaanse bombardementen de afgelopen week. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. De dagen nadien koelt het nog wat meer af. Music matters.

0: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
0: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
0: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
0: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Hideous, Marble Sounds en Emmy Dark.
2: Soundtrack.
1: En vanavond comedy met Gunter Lamoot en David Galle. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
4: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Als je slachtoffer wordt van phishing, dan krijg je binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Daar gaat de bevoegd minister Beenders voor zorgen, dat schrijft HLN. Banken schuiven de schuld te makkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
3: We zien vandaag in de feiten dat de bank eigenlijk nooit terugbetaald. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goeder trouw is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
2: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Het Arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond dinsdagavond. Meer dan 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 25 van hen liggen daar nog steeds. Het Arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Het lek legde het scheepvaartverkeer een lange tijd stil. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En we kennen de finale van het WK voetbal, Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
4: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien, langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
2: Zondagavond om 9 uur wordt die finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. Ja, en met die overwinning van Argentinië doet Lionel Messi een goede zaak voor de gouden schoen. Die gaat naar de speler met het meeste doelpunten dit WK. Messi heeft er nu 8 en dat is evenveel als de Fransman Kylian Mbappé. Maar Messi gaf ook 4 assists en ook dat telt mee. Zowel Messi als Mbappé moeten wel nog spelen op dit WK, dus er kan nog van alles veranderen. De Noor Erling Haaland staat op plaats 3 met 7 goals. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. De dagen nadien koelt het nog wat meer af.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy, Nellis de Kale.

0: Ja, daar zijn we dan.
1: De zomer van Willy.
0: Ik ga toegeven, mijn innerlijke thermostaat is een beetje kapot. Te veel afgewisseld de voorbije dagen tussen airco en warmte. Wel net een nieuw stukje asfalt mogen inwijden op de E19. Ken je dat? Dat de wegenwerken plots klaar blijken te zijn en dat je kilometers lang over een biljartvlak nieuw asfaltlaagje mag bollen. Een beetje zoals op het einde van de film Cars. Dat het groot feest is met het hele dorp. Heerlijk was dat. Het is donderdag 16 juli. Een hele goede morgen. Het is dag 2 van het Doerfestival. Al is het op gitaren wachten tot dit weekend met Hi-Viz, Amen-Ra en Interpol. Het is weekend 1 van Tomorrowland. Officieel begint dat pas morgen, maar ik zou daar ook vandaag maar uit de buurt blijven, want duizenden People of Tomorrow die komen al gather op de camping vandaag. Dreamville, weet je wel. Oh ja, thema van Tomorrowland dit jaar is Conscientia. The world of Conscientia. A new frontier in your Tomorrowland universe. Awakened for the first time, molded by the force of emotion. Zullen we gewoon de Strokes draaien?
1: Live music matters.
0: Dat lijkt me het beste voor iedereen. People love Willy. Good morning. Come gather round the Strokes, going shopping. Goedemorgen.

heb de schuif met de galm gevonden. Oei, dat is geen goede zaak, denk ik. Maar genoeg over mij. Wat ga jij doen vandaag? Of wat ga jij doen komend weekend? Heel benieuwd naar. Laat gerust weten wat je plannen zijn in de app van Willy. Ons plan met Willy is de beste muziek draaien, maar dat doen we altijd natuurlijk. Terugblikje naar Rock Werchter, zo net met The Cure, Close to Me. En dit is Tame Impala, Dracula. Tandjes zetten in die donderdag.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: De zomer van Willy.

beetje Zuid-Amerikaanse vibes, hè? In Gorky, beste Bill. Beetje deze vibes. Gisteren de tweede halve finale op het WK. Engeland nam het op tegen Argentinië. Engeland stond tot minuut 86. 1-0 voor en daarna werd het nog 1-2 voor Argentinië. Twee assists van Messi. Het is zijn blije gezichtje. Dat blije gezichtje van Leo dat je vandaag op zowat alle voorpagina's ziet verschijnen. Zondag dus de finale van het WK voetbal. Eindelijk zeg, hoe lang is dat WK al bezig eigenlijk? Het wordt dus Spanje tegen Argentinië. Hola, que talkes? Sangria of steak? Wat zal het worden? We zullen het zien zondag. Dat is een goed idee. Laat ons daar eens mee beginnen vandaag. Live gitaarmuziek vanmiddag op ons Willy Terras. Jen, rond 4:15 ben je meer dan welkom.

komt live spelen vanmiddag om 4:15. Aan ons terras in M is dat natuurlijk in Leuven. Jen.

Geweldig nummer van David Bowie. Bijna 20 voor 8 op Willy op deze donderdag, de 16 juli. China Girl. Ik weet niet of je de Hickey Underworld nog aan het volgen bent. Zeker doen, een nieuwe plaat uit en een aantal shows die ze spelen. 21 juli, komende dinsdag op de Gentse Feesten. En binnenkort, 4 september, ook in Stekenen op Krammerok. Dit is Nie van de Hickey Underworld, Captain

0: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
1: Music matters. De zomer van Willy.

Het heeft me alle moeite van de wereld gekost, maar geen pommelien te bespeuren deze keer bij Mumford & Sons. Beloved. Maar tegen die innerlijke Ben Krabbe is niks te beginnen. We gaan op zoek naar een drieletterwoord. De tip is hoofddeksel. Ben je nu serieus? Is dat elke ochtend krak dezelfde opgave, Ben? Jazeker. Sport, sport, sport. Drie letters in de Willy-app, nu.

Ans stuurt Ans in de Willy app. Dat zijn ook drie letters, maar ik heb nog nooit een Ans over mijn hoofd proberen trekken. Dus proberen misschien, hè. Ans, jij krijgt alvast een Willy pet.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Als je slachtoffer wordt van phishing, dan krijg je binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Daar gaat bevoegd minister Beenders voor zorgen, dat schrijft HLN. Banken schuiven de schuld te makkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
3: We zien vandaag in de feiten dat de bank eigenlijk nooit terugbetaald. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goeder trouw is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen van een bank.
2: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren, dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Franke gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen. Ze zullen satellietbeelden maken, want nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen. Tegen 2030 wil Franke dat dus zelf doen. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En sport, Argentinië tegen Spanje. Dat wordt de affiche van de finale van het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië klopte gisteravond Engeland met 1-2 in een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman keek ook.
4: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien, langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
2: Die finale wordt zondagavond gespeeld om 9 uur. Zaterdagavond spelen Engeland en Frankrijk voor de derde plaats. En dan nog goed nieuws voor wie fan is van Patsers. Toch als het over de films gaat, want er komt een derde, Patsers for Life. Dat hebben regisseurs Adil El Arbi en Bilal Fallah aangekondigd. Opvallend, ze gaan hem niet zelf regisseren. Dat gebeurt door Kobe van Steenbergen, die producer was bij de vorige films. Patsers for Life komt in oktober volgend jaar in de cinema. Zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy, Nellis de Kaluwe.

Het is donderdag 16 juli. Dat is altijd verwarrend in de vakantie. Welke dag is het vandaag? Donderdag. En morgen is dag 1, vrijdag, van Rock Herk met Amin Ra en de Libertines morgen in Herk. En zaterdag Channel Zero en deze kerels. Ja!

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy!
1: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Music Matters.

Ook hen kan je vaak aan het werk zien deze zomer. Kids with Buns, Amber en Marie kregen hun nieuwste car crash. Half negen op donderdag 16 juli. Durven we een danspas wagen? Ik denk het wel.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie viske.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
0: De Vos Lemmis. Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
4: Van Christopher Nolan.
5: No one could stand between me and home.
4: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
6: Let's go!
4: The Odyssey, nu in de bioscoop.
7: De zomer
8: van Billy.

0: vorige week, donderdag was het, hè, dat hij onze tuin aan M in vuur en vlam zette. Vanavond is daar vooral comedy met David Galle en Gunther Lamoot.
1: De zomer van Willy. Willy.
0: Het is 16 juli. Stuart Copeland die is jarig vandaag. Stuart Copeland, bekendst geworden als de drummer van The Police natuurlijk. Copeland heeft nogal een progressieve drumstijl, zullen we het maar noemen. Je weet wel wat we bedoelen. Het is niet gewoon boom, tak, boom, boom, tak bij Stuart Copeland. Dat merk je wel als je meedrumt. Zo op tafel ligt te roffelen als The Police op de radio is. Of als je zo met je stilo aan het meetikken bent. Het is niet gewoon boom, tak, boom, boom, tak. Zo meteen gaan we nog eens bewijzen wat dat dan wel is. Stuart Copeland, jarig dus, heeft naast The Police vooral heel veel gecomponeerd. Soundtracks voor films, voor series, voor games en zelfs opera en ballet. Laatst jaar heeft hij vooral veel gecomponeerd en heeft nu ook een eigen YouTube-kanaal waar hij andere artiesten uitnodigt en samen jamt. Hij wordt vandaag 74. Live music matters. En dan mag je die stilo eens bovenhalen en proberen mee te drummen met dit. Ik weet dat ze er al naast zitten, toch? Of ben je geniaal, kan ook. Gelukkige verjaardag is voor Stuart Copeland, de drummer van The Police. Hij wordt 74.

Met oranje brilletje en een batterij aan effectpedalen natuurlijk. Bono het een, The Edge het ander. Street of Dreams. Zou er een droomstraat bestaan? Geniaal naam. Tien voor negen op deze donderdag. Welkom bij Willy. Dit zijn New Fast, Automatic Def.

0: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
0: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
0: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
0: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Hideous, Marble Sounds en Emmy Dark. En vanavond comedy met Gunter Lamoot en David Galle. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. De industrie en de bouwsector krijgen klappen. In die sectoren waren in juni zo'n 13.000 jobs minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-dienstverlener SD-Works. Het ziet er niet goed uit, waarschuwt Bart Pollentier van SD-Works.
5: Wanneer we naar onze cijfers kijken, zien wij een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar uiteraard moeten we wel rekening houden met een lager ondernemersvertrouwen, hogere energieprijzen en een afzwakkende economie. Bovendien zien wij ook dat bedrijven in bevragingen aangeven dat ze de komende maanden minder willen aanwerven en meer ontslagen verwachten.
4: De tegenovergestelde beweging in de dienstensector, winkels, horeca en transport bijvoorbeeld. Daar zijn er zo'n 14.000 jobs bijgekomen in vergelijking met vorig jaar. In Tilse Stokkum in Limburg moet de brandweer nog uren nablussen na de natuurbrand van gisteravond. De grond is nog zo droog en op sommige plekken zit er nog veel warmte in de grond dat het zomaar opnieuw zou kunnen branden. Mogelijk werd het vuur aangestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren, dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Franke gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen euro. Ze zullen satellietbeelden maken. Nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen, maar tegen 2030 wil Franke dat dus zelf doen. In Londen heeft de politie een man opgepakt omdat hij ermee dreigde politicus Nigel Farage van het rechtse Reform UK dood te schieten. Hij heeft dat op X gezet, vlak voor de lokale verkiezingen. De man is intussen weer vrij terwijl het onderzoek loopt. Vorige week werd nog een oud-politica van Reform UK bij haar thuis vermoord. En sport Argentinië-Spanje wordt de affiche van de finale van het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië klopte gisteravond Engeland met 1-2 in een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman keek ook.
6: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. In de tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
4: Die wordt zondagavond gespeeld om 9 uur. Zaterdagavond spelen Engeland en Frankrijk voor de derde plek. Zonnig en warm vandaag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Live music matters.
1: De zomer van Willy, Nellis de Kaluwe.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
2: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
6: De zomer van Willy.

grijs gedraaid, maar niet kapot te krijgen. Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. In voetballen en dan meer specifiek in penalties trappen zijn onze noorderburen niet bepaald de beste. Maar muziek maken kunnen ze wel. Dit is een band uit Den Haag. Of het Hagenezen dan wel Hagenaren zijn, dat moet ik nog eens uitvogelen. Swingen doen ze hoe dan ook. Dit zijn Wodan Boys. Blindsided.

Baltazar ga je niet live te zien krijgen deze zomer. Maar Chris laat weten dat Woden Boys, dat Haagse bandje van daarnet, dat zij spelen op Pelter Skelter in september in Pelt.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
6: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

waarschijnlijk hoe snel die tijd gaat. Over 10 dagen, 26 juli, zal het 3 jaar geleden zijn dat zij Steve Sinead O'Connor en Man Dinka. Je bent vandaag weer meer dan welkom op onze terras aan M in Leuven met rond 1:15 live muziek van deze band, Danny Blue. Dit is Tears.

Vrijdagochtend, 10:10 op Willy met Case Choice, Not an Addict. Zometeen is het aan jou tussen 10 en 11. Ik heb nog twee plaatjes voor jou. Zometeen Sylvie Kreusch en eerst deze. Oh.

0: Wij zijn nogal van het luie type hier bij Willy, dat weet je. Daarom hebben we een Willy-app ontwikkeld waarin je zelf de muziek kan kiezen. Tussen 10 en 11 kies jij de muziek zelf. Dat doe je via de Willy-app. Ik laat je verder genieten van jezelf gekozen muziek. We horen elkaar morgenochtend terug. Straks is Iwijner en Annelies en een comedyavond. En je weet het, gratis en voor niks in de tuin van M. Veel plezier.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: En goedemorgen. In Deelse Stokkum in Limburg blijft de brandweer nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is er kurkdroog en het vuur zou dus snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand, die is intussen wel onder controle. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Mogelijk werden ze aangestoken. De industrie en de bouwsector krijgen klappen. In die sectoren waren er in juni zo'n 13.000 jobs minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-dienstverlener SD Works. Het ziet er niet goed uit, waarschuwt Bart Pollentier van SD Works.
5: Wanneer we naar onze cijfers kijken, zien wij een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar uiteraard moeten we wel rekening houden met een lager ondernemersvertrouwen, hogere energieprijzen en een afzwakkende economie. Bovendien zien wij ook dat bedrijven in bevragingen aangeven dat ze de komende maanden minder willen aanwerven en meer ontslagen verwachten.
4: De tegenovergestelde beweging in de dienstensector, winkels, horeca en transport bijvoorbeeld. Daar zijn er zo'n 14.000 jobs bijgekomen in vergelijking met vorig jaar. En in Myanmar in Azië zijn deze maand al meer dan 500 doden gevallen bij scheepsrampen, dat melden de Verenigde Naties. Twee boten kapseisden er voor de kust. De slachtoffers zijn Rohingya, dat is een onderdrukte minderheid in het land. Wellicht probeerden ze te vluchten voor het regime daar. Zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
2: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
6: Music matters.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzenwinkels gewoon open.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
0: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Luco Vitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Van 10 tot 11, kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Van 10 tot 11,
5: kies je de muziek zelf.
4: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

helden uren die tellen komen.

telecom. Hoe stom. Ik zie de muren die zijn af. Ik hoor de buren die zijn op. Ik tel de uren die telecom. Hoe stom.

0: Dit was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goedemorgen. Rond deze tijd komt de droogtecommissie samen. Die bekijkt of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Expert Patrick Willems zit daarin. Een sproeiverbod is voorlopig niet nodig, zegt hij.
3: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
2: Zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. Intussen blijft de brandweer in Deelse Stokkum in Limburg nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is kurkdroog en het vuur zou snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand, maar die is intussen onder controle. De oorzaak van die twee branden wordt nog onderzocht. Mogelijk werden ze aangestoken. En Jurassic Park-acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking, dat bevestigt zijn woordvoerder. Neill was 78, maandag raakte bekend dat hij overleden was, maar het was niet duidelijk hoe. Sam Neill heeft ook een tijd tegen kanker gevochten, maar op het moment van zijn overlijden was hij kankervrij. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live music matters.
4: Zijt daar maar zeker van. We zitten hier.
0: Van Willy. Iwijn Segers.
4: Ja, dat ben ik. En wie ben jij?
0: Music matters.
1: Music matters. Willy.
4: Laat het mij maar weten in de app, hè, wie jij bent. En of je ook zo geniet van dit streepje Appetite van Prefab Sprout. Om de dag te beginnen. Ja, nu pas zeg.

Prefab Sprout en Appetite. De appetijt is inderdaad groot. Doe mij maar een Argentijnse steak in plaats van English breakfast vandaag. Je krijgt er ook The Strokes en Lola Young bij. Als dat geen mooi cadeau is. Welkom bij Willy, de zomer van Willy, op het terras van M. Leuven.

Ik vroeg het mij gisteren ook al af hoe het met Lola Young zou gaan. En haar stabiliteit of labiliteit, het is een beetje onduidelijk, maar ze kan blijkbaar wel terecht bij haar dealer. Want dat was het nummer dat u net hoorde. We gaan naar de jaren 90 met Lush en Lady Killers.

0: Van M. Leuven, de zomer van Willy. Live music matters, Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: morgen
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
6: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
8: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
9: Flashy!
10: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. De Leijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijzen-winkels gewoon open.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
13: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
14: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Live vanop het Willy Terras
17: in M. Leuven, de zomer
0: van Willy.
17: Live Music Matters.

Ik merkte voor het eerst op dat Blondie ook Appelle-moi zingt in Call Me, 1980, mijn geboortejaar. Dus ja, fantastisch nummer natuurlijk. Jullie moeten mij niet bellen, maar ik ga u bellen als u binnen een uur wil meedoen aan de M-quiz. Dan mag je in de app sturen, M-quiz, en wie weet bel ik jou op. Eerst even om af te toetsen hoe het met je gaat. En dan voor echt voor de M-quiz. En kan je een sticker, toteback en wie weet een Willy Marcelleke winnen. Maar dat is voor straks. Ik heb nu voor u de allernieuwste Queens of the Stone Age single. Begin deze week uitgekomen. Het is een rustiger nummer. Het heet Easy Street. En ik ga het samen met u ontdekken.

Misschien niet zo intergalactisch, maar er valt wel wat te beleven hier op het terras van M. Leuven. Want straks komt Danny Blue langs. Dat is een indie rockband uit eigen land. En die komen hier twee nummers spelen en ik doe ook een gesprekje met hen. En dan later in de namiddag komt Jen langs. Maar ik noem haar Jen. Dat moeten we dan even uitklaren of het Jen of Jen is. Die heeft ook haar eigen band. Naast dat ze gitariste is bij Pommelien Thijs, doet ze haar eigen ruigere werk. Dus kom zeker eens langs als je hen live aan het werk wil zien. Deze avond speel ik dan weer een DJ-set, waarbij ik ook nog even contact probeer te maken met u, het toestromende publiek. Want na mij is er een comedyavond met niemand minder dan David Galle en Gunther Lamoot. Met uw ogen dicht hebben die misschien wel een beetje dezelfde stem of dezelfde uitspraak. Ik kan het niet nadoen, ik weet wel dat ze een R hebben, maar dat hebben wel meer mensen. Dus kom zeker eens kijken om aan te voelen wie er van hen het grappigste is. Ik denk dat het voorlopig een gelijkstand is. Maar u kan erbij zijn, om 8 uur begint die comedyavond in de tuin van M. Leuven. Er is Emmy Dark, die komt ook nog langs op het terras van M. Leuven. Maar dat is later. U kan dat hier op een brochure trouwens zien, wanneer al die bands langskomen.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Patience van Tame Impala. U heeft genoeg geduld gehad. Het is officieel, u mag M-quiz in de app sturen. Als je wil meekwissen natuurlijk en kans wil maken op een sticker of een tote bag of wie weet een Marcelleke van Willy. Dat kan je allemaal winnen in de M-quiz. Je moet gewoon M-quiz in de app sturen. Wie weet kies ik jou eruit om even te bellen. Dus je moet ook telefonisch bereikbaar zijn. Nu al en ook om 11:45, want dan is de quiz. Gewoon M-quiz sturen in de app en wie weet pik ik jou eruit. Dit is Radiohead. Dat heb ik ook wel een beetje, een radiohoofd. Echt een hoofd voor op de radio, wordt er mij gezegd. Hopla, al een streepje comedy. En het is pas vanavond, die comedyavond. Met David Galle en Gunther Lamothe.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Een goedemiddag. Er is meer duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokke. Hij raakte in de problemen tijdens het zwemmen, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden, dat wordt nog onderzocht. De droogtecommissie zit op dit moment samen. Experten bekijken of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Hydroloog Patrick Willems is één van hen. Volgens hem is een sproeiverbod nog niet nodig.
4: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
3: Zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. Amerikaanse soldaten die ouder dan 30 zijn, moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn is het niet verplicht. Hegseth vindt dat een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Maar experts zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop: de Falklandeilanden zijn Argentijns. En dat is een politieke boodschap en dat is verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de NMBS dus, wordt 100 jaar, over exact een week. En dat wordt gevierd met onder meer tentoonstellingen met treinmaterialia uit verschillende periodes. En ook de werkplaatsen gooien de deuren open. Het is meteen de start van een heel feestjaar. Op de verjaardag zelf, de 23e, krijgen alle reizigers en het personeel ook een klein cadeautje. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland dan, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
1: Live van op het Willy Terras
2: in Emleuven.
1: Willy.
2: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Events

Dat was Rock de Casbah van The Clash. Ik ben in de war, want jongens van Danny Blue zijn al toegekomen. Die stellen zich zo meteen op, want spelen hier een live sessie. Maar we gaan eerst nog quizzen. En ik heb iemand gekozen aan de andere kant van het land. Dat kan verschillende kanten op, ik weet het. Dat komt u zo meteen te weten. Na Das Pop en The Cure gaan we quizzen. De M-quiz. Wie weet, wint mijn kandidaat

0: De M-quiz.
1: Jawel. Het is zover. We gaan quizzen en dat doe ik dus, zoals gezegd, met iemand aan de andere kant van de wereld. Nee, van België. Goedemiddag, David.
2: Goedemiddag.
1: Je bent van waar precies?
2: Ik ben van Isegem.
1: Ja, dat is ver, hè?
2: Ja, inderdaad. Ik zit momenteel op regio Frankrijk, dus ben ik nog verder.
1: Ah, oké. Leuke reis daar?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Niet warm?
2: Nee, het is oké. We zitten aan de kant van Bordeaux.
1: Ah, oké. Geen bosbranden in de buurt?
2: Nee, gelukkig niet.
1: Oké. Niet barbecuen, hè. Je gaat mee quizzen en je weet hoe het gaat, hè. Ik stel jou 3 vragen. Heb je maar 1 vraag juist, dan ga je naar huis of op vakantie met een sticker. Bij 2 vragen juist heb je een toteback en een sticker. In die toteback zit van ons Willy gerelateerd. En bij 3 juiste vragen win jij het felbegeerde Marcelleke van Willy. Ben je er klaar voor?
2: Fantastisch. Ja, okay. Dan gaan we lekker.
1: David, welke cocktail wordt gemaakt met tequila, triple sec, limoensap en zout?
2: Eén.
1: Wat zeg je?
2: Margarita.
1: Ah, wauw. Ja, ja. Juist, goed bezig. Allee, goed bezig, ja, we zijn pas begonnen. Je bent dus al goed begonnen. Welke cocktail? Dat heb ik net gevraagd. Wie hoor je hier, David? Wie hoor je hier? Een nummer van hun debuutalbum Oracular Spectacular.
2: MGMT.
1: Dat was snel geantwoord. MGMT is... Moet er dan een jingle bij halen. Juist. Weet je waar MGMT eigenlijk voor staat? Ik heb dat nog maar pas te weten gekomen.
2: Machine... Nee, ik weet niet.
1: Nee, het is gewoon management.
2: Ah ja.
1: Ja. Leuk weetje, toch?
2: Ja, inderdaad. Dank u wel.
1: Al 2... Ja, heel graag gedaan. Als ik maar weetjes kan verspreiden, David. Al 2 vragen juist, dus je hebt al een sticker en een toteback. Derde en laatste vraag. Hoe heet de kleinste Europese eilandstaat?
2: Nee. Wacht.
1: Nee? Nee? Oké. Okay.
2: Malta?
1: Jawel, op het nippertje. Ik ging jou 3 minuten... Nee, ik ging jou nog 30 seconden laten nadenken. Maar je hebt het gehaald, David. Proficiat. Jij mag op vakantie blijven, maar je krijgt het pas als je thuis bent, denk ik. Want we sturen het naar je thuisadres. Een Marcelleke van Willy, een toteback van Willy met allerlei leuke dingetjes in. En die sticker natuurlijk. Goed gedaan, David.
2: Dank u wel. Fantastisch.
1: Veel plezier daar in Frankrijk en tot binnenkort, hè.
2: Ja, dank u wel. Dag.
1: Dag. Dit is het management zelf. MGMT met Kim.

Ik heb David, die zo net gewonnen is in de M-quiz, kunnen vertellen dat MGMT voor management staat, maar ben dat ook nog niet zo lang geleden te weten gekomen, hoor. Wil je ook meekwissen en een toteback of Marcelleke winnen van Willy? Morgen een nieuwe kans. Ik weet niet hoe miserabel het eraan toe gaat bij The Haunted Youth privé, maar zijn titels van zijn nummers doen het ergste vermoeden. Maar al die fantastische optredens live kunnen hem misschien wel opvrolijken. Dit is Murder Me van The Haunted Youth. We zitten op het terras van M. Leuven met de zomer van Willy. En u bent erbij, op een of andere manier.

0: Mannekes.
1: Bombi.
0: Morgen
1: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
0: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
0: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
0: Waar gaan we dus naartoe morgen?
2: Naar Gamma.
0: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
3: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Van Christopher Nolan.
11: No one could stand between me and home.
10: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
12: Let's go!
10: The Odyssey, nu in de bioscoop.
13: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs.

It's like rain, Jane, zingt Alanis Morissette. Maar dat is dan toch niet deze zomer waar ze het over had. In Ironic. Zometeen is Danny Blue bij ons op het terras te gast. Je kan erbij zijn, je kan komen kijken. Je mag ze bijna aanraken, maar vooral luisteren. Maar dat kan dus ook van thuis via de radio. Wie er ook naar Leuven komt, dat is de Sheila Divine. Dat is op 24 juli Beleuvenissen. En die komen ook volgende week eens langs bij ons. Dit is nieuw werk van de Sheila Divine. Life is Fragile.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My Delhaize-app of op delhaize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delhaize.be/superplus. Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

0: Nog een streepje Smashing Pumpkins en daar waren die van Danny Blue zeer blij mee. Naast mij staat Sam de Neff. Dag Sam.
1: Hallo.
0: Nu is het geheim verklapt, jij bent Danny Blue onder andere.
1: Ja, origineel niet, maar dat groeit in dat tussen dingen. En nu zijn we allemaal Danny Blue.
0: Ja, ja, ik voel me ook wel al een beetje Danny Blue na de soundcheck.
1: Dat is goed.
0: Danny Blue en de Old Socks is niet meer, hè?
1: Nee.
0: Waar zijn die oude sokken naartoe?
1: Ze zijn ergens achtergebleven. Ergens.
0: Yep. Ja, je bent een nieuwe plaat van de Rolling Stones.
1: Ja, voilà.
0: Ik dacht, ik help je er even uit, want zo belangrijk is het niet. Danny Blue is ook een betere naam gewoon. Het staat los van je eigen soloproject, Sam de Neff. Ja. Is het ook heel anders?
1: Ja, zeker. Deze muziek dat wij met deze groep spelen, is echt gemaakt door de groep. En daar komt dus iets echt wel anders. Allee, dat DNA zit er een beetje in natuurlijk, omdat ik ook meeschrijf, maar... voor mij is dat iets totaal anders en die afwisseling is ook heel fijn.
0: Jullie zijn jeugdvrienden, hè?
1: Ja.
0: En nog altijd bij elkaar.
1: Yes.
0: Ja, nog niet gesplit, buiten dan de naamsverandering. Wat zijn de plannen voor Danny Blue?
1: Zie je wat we met deze muziek kunnen doen, eerst en vooral, denk ik. En ik hoop een plaat maken en nog muziek maken en repetitiekot vinden, want dat hebben we niet meer. Als iemand er een idee voor heeft...
0: Ja, hier op het terras eventueel, maar dan moet het wel mooi weer blijven.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar... wat gaan jullie voor ons brengen?
1: We gaan een nummer spelen dat we al hebben uitgebracht. Onze laatste single, die heet Niet. En dan eentje die binnenkort uitkomt. En die heet Impermanence.
0: Oké, we gaan eerst naar Niet luisteren. Yes. Hier is Danny Blue. Sam die zet zich nog klaar. En dan gaan wij er samen van genieten.
2: Live van op het Willy-terras in Omleuven. De zomer van Willy. Live Music Matters.
0: Dit is Danny Blue voor jullie met Niet, zoals Sam net vertelde. Nog even stemmen en ze zijn er klaar voor.
3: Ready, boys?
4: Yep.

Danny Blue live op het terras van M. Leuven met Niet. Straks schotel ik hen nog enkele dilemma's voor en krijg je nog een nummer van hen.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Vanaf nu geldt code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niets verboden in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Jo Broens.
3: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken om te vermijden dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat, zoals in Nederland.
2: De droogtecommissie volgt de situatie op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. Er is meer duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokke. Hij geraakte in de problemen tijdens het zwemmen, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden. Dat wordt nog onderzocht. Amerikaanse soldaten die ouder zijn dan 30 moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn is het niet verplicht. Hegseth vindt dat een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Maar experten zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. En sport. Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop de Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is een politieke boodschap en dus verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En over een uur starten de renners in de Ronde van Frankrijk aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er een voor de sprinters. Vlak dus met een paar korte klimmetjes. Dat zegt sportjournalist Maxime Goetals.
4: Het laatste hupje, klimmetje, ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van vierde categorie. Bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de vijfde echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
2: Het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Herlier zou het zijn derde zijn. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland dan, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live music matters.
0: Dus

Lou Reed en zijn visjes. Ik vraag me af of visjes het ook zo warm hebben in dit weer. Ik denk het wel, hè, want dat water warmt natuurlijk ook op. Zometeen zit Danny Blue terug naast mij voor wat dilemma's. Maar ook om nog een liedje te spelen. Wij gaan eerst nog even naar Siska, die ook nog gaat langskomen. Dit is Utopia.

0: Dat is echt zo eentje waarbij je moet wachten tot het helemaal is uitgezongen. Stupid Girl van Garbage. Het is tijd voor Dilemma's met Danny Blue. En de OG Danny Blue staat bij mij, dat is Danny.
1: Ja, ja, hoort al een beetje in de naam misschien. Danny, Danny, dat is een beetje ja. Daaruit F gekomen.
0: Ja, ja, ja. En, maar ik mag niet Dennis zeggen, hè?
1: Ja, op zich

0: Geen groot probleem, maar mijn mama zou dat niet zo heel leuk vinden eigenlijk.
1: Ja, okay,
0: het is D-N-I-S, maar op zijn Frans.
1: Ja. Ik was voorbereid gelukkig door je mama.
0: Oké.
1: Ja, die zei me, het is Danny, hè? Niet Dennis.
0: Ja, wanneer heb je mijn mama ontmoet?
1: Gewoon, dat is al een tijdje geleden, Danny. Ik kan daar niet echt verder over uitwerken.
0: Shout-out, Natje.
1: Ja, zeker weten. Ik ga jouw dilemma's voorleggen, Danny, want jij Danny Blue komt van jou, hè?
0: Ja, allee, we zijn natuurlijk met alle vier gewoon heel naturel de band gestart. Ik denk dat Danny Blue is als nu ongeveer 10 jaar lang als concept bestaat eigenlijk met ons vier. En inderdaad, mijn naam Danny en mijn vrienden noemen mij al lang Danny, omdat Danny een beetje moeilijk was voor minder hooggegaafde mensen.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Dan was dat
0: Danny Blue geworden. Ja, van waar de Blue? Goh. Ja, dat is een betere vraag, maar uiteindelijk is dat blijven plakken.
1: Oké, hier zijn de dilemma's voor jou. Liever altijd rondlopen met blauwe mascara of gele oorbellen?
0: Blauwe mascara sowieso. Zilver is meer mijn kleur, denk ik.
1: Ah ja, want ik had mij laten vertellen dat Danny Blue daar vandaan kwam, dat je met blauwe mascara rondliep.
0: Ja, klopt. Ja. Waarom? Ik heb geen idee eigenlijk. We waren op Werchter eigenlijk, 2016. En toen had de toenmalige vriendin van Sam blauwe mascara bij, als ik me niet vergis. Dat was geen wetenschap of zo, nee. Ik heb gewoon blauwe mascara opgedaan. Dat was toen mijn ding eigenlijk. Ja.
1: Het staat je beeldig, of het stond je beeldig. Ja. Je hebt ook mooie blauwe ogen, zie ik.
0: Dank u. Ja. Jij hebt zo wat meer groenig.
1: Ja, groen, inderdaad. Ja, vuile beken noemen ze vuile de beken. Kleur van mijn ogen. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, mooi.
1: Ja. We gaan dringend door naar, voor we echt in een date belanden, gaan we naar een volgend dilemma. Van elk liedje, Danny, een reggae-versie maken of een metal-versie?
0: Sowieso metal, dan.
1: Nee, maar dat was snel nog voordat ik metal zei, zei je al metal.
0: Ja, reggae is direct zo één ding. Metal kun je heel breed nog gaan. Denk ik.
1: Ja, jij bent ook de drummer, dan moet je eigenlijk de hele tijd hetzelfde doen.
0: Ja, reggae is op een. Ja, ooit al een reggae-fase gehad, maar reggae is nu een beetje gepasseerd, vind ik.
1: Ja, het gaat terugkomen hoor.
0: Ja. Als jij het zegt, ja.
1: Nee, let maar op. Volgende dilemma: de AB of het OLT?
0: OLT.
1: Wauw, ook snel.
0: Daar zijn er niet mee eens, denk ik. Maar ik vind OLT wel echt goed eten gewoon. Betere catering sowieso dan AB. Allee, shout-out naar catering van OLT.
1: Ja, je hebt wel al op beide gespeeld, hè? Dus je kan het weten.
0: Klopt.
1: Oké, of je moet overal op stelten lopen, Danny, of je huppelt overal naartoe.
0: Huppelen is echt underrated. Ik vind huppelen echt veel beter dan lopen ook. Dat is echt heel efficiënt, gaat vrij snel. Ik zou sowieso huppelen.
1: Ja. En het geeft een vrolijke indruk.
0: Ja, sowieso. Ja. Een beetje rood kapje.
1: We zien je zo meteen naar je drumstel huppelen, maar nog eentje. Je moet al je eten frituren of je moet al je eten blenden.
0: Frituren, ja, blinden, dat zie ik niet goed komen. Binnen een paar dagen is dat volgens mij dat spijsverteringssysteem toch wel liever frituren dan, ja.
1: Oké, dat is genoteerd. Dankjewel, Danny, voor deze dilemma's. We gaan luisteren naar een live track van Danny Blue. Wat wordt dat, Danny?
0: Dat wordt Impermanence. Dat was een nummer dat volgens mij binnenkort als volgende single uitkomt. Nu, de ideale... ik weet eigenlijk de exacte datum niet meer.
1: Nee, daarvoor praten we wel met producers, management en alle stagiaires rond Danny Blue.
0: Voilà, dat.
1: Begeef u naar uw drumstel, Danny, want wij gaan naar hen luisteren. Als Danny klaar zit natuurlijk, hè, want als we al beginnen zonder hem, dat zou zonde zijn. De OG Danny Blue.
2: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras in Emleuven.

0: Heerlijk zo op de middag een streepje Danny Blue live bij ons hier. Dankjewel jongens om erbij te zijn.
1: De zomer van Willy. Willy. Live.

0: go, go naar Impermo. Nu soldeert tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
1: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
0: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
5: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

I can live in a living room, maar dat kan niemand natuurlijk met dit weer, tenzij met de gordijnen dicht. Danny Blue was hier te gast live op het terras van M. Leuven. En in de namiddag komt Jen nog langs. Het kan niet op. Ik heb voor u nu Depeche Mode, maar ook Deus.

Amadeus speelt dit live bijvoorbeeld op Pukkelpop donderdag 20 augustus, als ik mij niet vergis. Ja, ze zijn toegevoegd aan de line-up van Pukkelpop. En u krijgt nog al hun andere hits natuurlijk. Er is De Mens en Helena van Maria Iscariot met Nederlands. En zo wordt het bijna 20 voor 2.

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

Met een trompet erbij maak je mij altijd blij. En een stukje cake ook natuurlijk, hè. Dat was Short Skirt Long Jacket. Straks komt Jen, of Jen mag je ook zeggen, langs bij Annelies. We horen haar nu al even met Painkiller.

0: van M. Leuven. De zomer van Willy. Live music matters, Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Zijn de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
3: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké. Okay.
3: Waarom neem jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes.
6: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 2 uur.
8: Een goedemiddag. Vanaf nu geldt er code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niets verboden in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Jo Broens.
9: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken om te voor mij dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat, zoals in Nederland.
8: De droogtecommissie volgt de situatie op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. Stoelendans aan de top van Brussels Airlines, want dat krijgt een nieuwe CEO, Lorenza Maggio. Dat is een Italiaanse van 48, die op dit moment voor een Italiaanse luchtvaartmaatschappij werkt. De huidige CEO, Andrea von Boxberg, vertrekt aan het einde van de zomer. Zij komt aan het hoofd van de Duitse autobouwer BMW. En sport, de renners in de Ronde van Frankrijk zijn bezig aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er één voor de sprinters. Vlak dus met een paar korte klimmetjes, zegt sportjournalist Maxime Goetals.
10: Het laatste hupje, klimmetje, ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van vierde categorie, bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de vijfde echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
8: Het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Merlier zou het zijn derde zijn. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Live van op het Willy Terras
7: in M-Leuven.
0: Willy.
7: Live music matters.
0: De zomer van Willy.

Christine Frischman van Elastica, ooit nog het liefje van Damon Albarn, maar ook van Brett Anderson van Suede. Blur en Suede vochten het toen al uit. Ik heb voor u Suzanne Vega, maar ook Black Box Revelation. Dus een beetje verstillen en dan er weer voor gaan.

Nee, ik ben niet aan het mixen. Dat is gewoon Stronger van Black Box Revelations. Ze hebben dat zelf zo in elkaar gedraaid. Ik draai wel muziek vanavond voor de Comedy Night hier op het terras of naast het terras van M. Leuven. Comedy Night met David Galle en Gunter Lamoot. Maar vanaf 6 uur reeds muziek. En ja, daartussen zal ik wel wat onzin verkopen, natuurlijk. U wist het al, hè, dat Shiny Happy People ooit bijna de soundtrack van Friends was? Nee? Dan weet u dat nu. R.E.M. komt nooit meer terug, maar wel gelukkig op je radio. Here we go.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Mannekes,
3: Pompie,
2: morgen
3: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe morgen?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaart nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe. De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Live van op het Willy Terras.
11: In Emleuven. De zomer.
10: Van Willy.
11: Live music matters.

is van 3 naar 4 gegaan. Niet in een of andere lijst, maar van bandleden. Hè. Nu zijn ze met 4 voortaan. In My Heart van Illa. U krijgt vandaag nog een live optreden van Jen hier bij Annelies. Dat zal omstreeks, even tellen, 3:15 zijn, denk ik. Speelt ze 2 liedjes live. En dan deze avond is er een comedyavond. Maar die begint eigenlijk al om 6:00. Want dan speel ik muziek voordat er comedy is. We gaan even naar de winter.

0: Amsterdam en Leuven. De zomer van Willy. Live music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
2: Even bollen. Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op deleijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op deleijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.

0: Op die tonen kan je alleen maar komen aanhuppelen. En dat is wat Annelies deed. Welkom, Annelies.
1: Een hele goede middag, hier ben.
0: Oeh, het is hier warm, hoor.
1: Ja, en ik zie dat jij de betere vestimentaire keuze hebt gemaakt. Jij hebt met name een short aan.
0: Ja, jij mom jeans.
1: Oh, waarom is dat mom jeans?
0: Dat is, ja, wel geen... is een compliment.
1: Nee, dat is niet het model. Hè. Mom jeans ziet er totaal anders uit. Ik heb een jeans aan met wijde pijpen. Dat is geen mom jeans. Allee, ik ben een mom, daar niet van. Hè. Ja. Maar even een commentaar. Jij hebt wel een schoon tattoo.
0: Dank u. Daardoor kan ik soms aan de mensen zeggen, wil je mijn leeuw eens zien?
1: Ja, ik zie het. Het is de leeuw van Tovenaar van Os.
0: Ja, dat heb ik u net verteld.
1: Ja, maar ik herkende hem ook wel. Zeg, maar jij hebt veel tattoos. Hè. Ik ben dus aan het beslissen of dat ik volgende dinsdag op de Rock en Rommelmarkt ook een tattoo ga laten zetten door...
0: Door Pieter.
1: Door Pieter Jan, ja. Tattoo, de man van Sien.
0: Juist.
1: Wat vind je?
0: Ik zou dat
1: Wat
0: doen.
1: Zou ik zetten?
0: Weet je, hij heeft voor mij eentje ontworpen, hè. Hij heeft voor mij deze Calimero met een radiomicro ontworpen.
1: Ah, ik snap het, ja.
0: Ja, natuurlijk snap je het. Maar je kan er ook zo eentje dan...
1: Ja, maar het schijnt dat je niet mocht kiezen op de Rock & Roll Markt. Hij gaat een aantal designs meebrengen en daar kan je dan uit kiezen. Ja. Iemand had gisteren wel, eergisteren, zei de frontman van Lightspeed, zei een hermietkreeft.
0: Dat weet ik niet wat dat is, maar ja, dat is zoiets. Ja, ja.
1: Dat is wel schoon. Maar ik heb daar niks mee. Dus, ik ben wel kreeft, maar ja, ik weet niet. Oké. Goeie tips. Ik ga nadenken.
0: Ja, ik heb niet echt tips gegeven. Ah ja, die Calimero, maar die is al van mij. Straks komt Jen bij jou langs.
1: Absoluut.
0: Daar kijk ik naar uit. En vanavond is er comedy. Hè. Ik draai eerst nog muziek van 6 tot 8.
1: Weet je al met welk liedje je gaat beginnen?
0: Nee. Dat...
1: Iets van Weezer. Ik heb niks van Weezer in de playlist. Kun jij iets van Weezer draaien?
0: Ja, dat moet ik dan nog voorbereiden, maar ik zal dat doen. Ik zal het speciaal voor jou doen. Veel plezier met de show. En mensen thuis of hier op het terras, veel plezier met Annelies.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. Code oranje voor droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden al oppompverboden op onbevaarbare waterlopen. En ook op bevaarbare waterlopen zoals de IJzer geldt er vanaf vandaag een oppompverbod. En er is meer, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
3: Een maatregel die we vandaag ook wel nemen om de grootste waterverliezen tegen te gaan, is aan de sluizen. Aan de sluizen gaan we niet meer schip per schip doorlaten, zeker niet de pleziervaart. Daar gaan we gegroepeerd doen, omwille van het feit dat telkens die sluis opengaat, 20 zwembaden of meer, richting de zee vloeien. Die waterverliezen die kunnen we ons vandaag zeker niet permitteren, dus we gaan dat meer gegroepeerd doen, die schepen doorlaten aan onze sluizen.
2: Voor ons verandert er voorlopig niets. De droogtecommissie roept ons wel op om zuinig om te springen met drinkwater. Het aantal natuurbranden in Frankrijk staat op het hoogste niveau sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, meer dan 80 jaar geleden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Drôme na 15 dagen onder controle. Daar brandde zo'n 4.400 hectare natuur af. En onze landgenote Jeline van Dromme heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Kitzbühel. Van Dromme profiteerde van de opgave van haar Sloveense tegenstander. Ze stond ook 1-0 voor in de sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Oostenrijkse. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Annelies Ori.
4: Ik heb water bij, zonnecrème, een ventilator en Screaming Trees. Goedemiddag.

Het uitschreeuwen met Mark Lanegan en zijn Screaming Trees, dat helpt tegen alles. De middagdip over verhitting, verveling. En volgens mij kan je er zelfs irritante kinderen mee overstemmen. Nu een tikkeltje rustiger aan met de enige cover die Muse ooit op een album heeft gezet. Omdat die potverdekken goed gemaakt is. Dit is Muse en Feeling Good.

Ik heb dus net gelezen dat Dave Grohl bijna 1,5 jaar 6 keer per week naar een therapiesessie is geweest. Het waren er 480 in totaal om te herstellen van een burn-out, het verlies van zijn moeder en Taylor Hawkins te verwerken en zijn overspel, dat ook. Al die therapie heeft geleid naar een nieuwe plaat met nieuwe nummers zoals deze. Je hoort de Window van Foo Fighters. En morgen staat deze dame op Rockherk. Of dat weer in een witte jurk en witte botten zal zijn, dat zie je op onze socials. Daar kan je alles

0: Undercover of the Night van de Rolling Stones. Over een dikke 20 minuten hebben we weer live muziek op ons terras hier in Leuven. Je hoort ze al soundchecken trouwens. Vanavond speelt onze gast ook op Rock Herconcours als gitariste bij Pommelien Thijs. Maar straks dan staat ze hier met haar eigen muziek, onze ex-belofte Jen.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
5: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dit is de zomer van Willy.

Jeremy van Pearl Jam. En daarvoor hoorde je Gossip. Sta mij even toe om nu, nog voor het einde van je werkdag, met een spontaan avondplan te komen. Want spontane avondplannen, geef toe, dat zijn de beste. Gisteren ben ik bijvoorbeeld na de show spontaan op restaurant geweest met een collega. Dat was heerlijk voor mij. Voor de man die thuis zat met de kinderen, iets minder, sorry. Maar vanavond, rond 5:30, dan doen we aperitief nationaal. We doen dat elke dag. Hè. Dan sluiten we de dag een beetje af samen. En dan drinken we iets, we draaien een dansbare plaat. Maar stel je nu een keer voor dat jij hier op ons terras het glas komt heffen. Hoe gezellig zou dat zijn? En dan kan je daarna genieten van de DJ-set van Iwijn Segers, die ook Weezer gaat draaien, heeft hij net beloofd. En als je er dan toch bent, dan kun je net zo goed blijven kijken naar comedians David Galle en Gunther Lamont. Want vanavond is het Comedy Night. Lang verhaal kort, kom gewoon af. Er is zon, er zijn cocktails en andere verfrissende drankjes. Alles voor een mooie zomeravond. Dus, terwijl jij al je vrienden belt en treintickets naar Leuven bestelt, zal ik nog een beetje plaatjes draaien. Zometeen krijg je de Beatles. Nu iets om al in de sfeer te komen. Dit is Kasabian

0: While My Guitar Gently Weeps. Zometeen laat Jen haar gitaar hier klinken na The Clash.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Limmis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie visje.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
3: De Vos Limmis.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
5: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
8: De zomer van Willy. Live van op het Willy Terras. In Eindhoven.

0: Ik stel voor dat we toch nog even blijven. We zijn nu zo goed geïnstalleerd.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: Een hele goede middag, Jente.
2: Hallo.
0: Ik ga even meteen met de deur in huis vallen. Wij twijfelen nog altijd. Gaan we nu voor Jen of Jen als jouw artiestennaam?
2: Maar iedereen vraagt mij en dat blijft een onmogelijke discussie, omdat ik ze alle twee door elkaar gebruik.
0: Ah ja, jij ook nog altijd. Ja, want ik zeg altijd Jen. Iwan heeft de hele dag Jen gezegd, wat ook mooi is.
2: Maar als ik ooit international ga, dan zal het voor altijd Jen zijn. En ja, nu mag je nog kiezen.
0: Ah, oké. Okay. Dat is goed. Jij bent natuurlijk onze belofte geweest. Hè? 2024, dat is al twee jaar geleden. Super lang geleden. Ik herinner mij een hele fijne show van jou in het Depot Café. Was nog redelijk klein, maar ondertussen heb jij een pak mooie dingen gedaan. Ik denk bijvoorbeeld aan het voorprogramma spelen van Lola Young. Hoe komt Lola Young bij jou?
2: Dat weet ik niet eigenlijk. Dat is heel plots. Ik denk een dag of vijf ervoor is dat gevraagd geweest en bevestigd geweest. Ik weet niet hoe ze bij mij kwam, maar ze was wel heel lief en ze zei dat ze mijn muziek cool vond. Dus...
0: Je hebt er ook mee gebabbeld.
2: Ja. Die was heel vriendelijk en ze kwam naar mij zo: oh darling, I love your music. En dat was super nice. En ja.
0: Dus ze checken wel even bij haar van: kijk, we gaan die in het voorprogramma steken.
2: En ja, dan... of ze heeft heel snel geluisterd. Dat kan ook.
0: Dat kan ook. Had jij toen al het gevoel van: ai, als die zo hard blijft gaan, dan gaat dit niet blijven duren?
2: Hoe bedoel je? Als
0: je haar zag, want daarna is ze natuurlijk super hard gecrashed.
2: Wat? Nee, op dat moment was dat eigenlijk allemaal supergoed. Dat was een mega goede show. Heel goed gespeeld, heel goed gezongen. Ik vind dat echt insane, die haar stem en hoe dat die op een podium zo kan performen. Dus toen heb ik daar eigenlijk vrij weinig van gemerkt. Dat was een mega goede show.
0: Zeg, terug naar jou, hè, want voorprogramma spelen, dat is tof, maar er komt een hele fijne show aan voor jou, want jij komt met je eigen allereerste album. Op 16 oktober is die plaat al klaar?
2: Ja, de plaat is klaar. De plaat is gemasterd. Ik heb vorige week de testpressing van de vinyl zelf al gehoord.
0: Dus wacht, voor mensen die niet in de muziek zitten, dus dat is gewoon dan een keer zien of dat ze pakt op vinyl of wat gebeurt
2: dan? Ja, of dat de vinyl niet klipt of zo, of niet overslaat of dat alles juist is.
0: Technisch in orde is.
2: En het was technisch in orde, dus dat was heel leuk om een keer voor die plaatsspeler te zitten en gewoon zo te horen.
0: Je eigen album. Oké. Dus ze heeft ook al een naam en zo, die is al out in the open.
2: Ja. Any Questions heet die. En ja, het is al de 16 oktober komt die uit. En
0: op 15 november ga je die ook voorstellen in de AB Club. Hoe spannend vind je dat?
2: Ja, dat is eng. Dat is zo... Ik heb inderdaad, like dat je zegt, veel supports mogen spelen en veel kleinere eigen showtjes en veel festivals mogen doen. Maar nu is het toch wel zo... echt van mij. En het moet wel juist zijn in mijn hoofd en het moet kloppen. En... dus dat is wel spannend, maar ik heb er wel mega veel zin.
0: Ben je een controlefreak als het daarover gaat?
2: Ja.
0: Is het waar?
2: Ik hoor dat heel veel. Zo van: meisje, doe een keer kalm. Het was toch oké, je moet niet panikeren.
0: En is het dan vooral op muzikaal vlak of ook hoe dat het eruit ziet, wat de mensen aan hebben? Ik hoor bijvoorbeeld dat Rick van Lightspeed, die vraagt foto's aan de band voor op podium gaan. Van: wat hebben jullie allemaal aan? Doe jij ook van die rare dingen?
2: Nee, maar we stemmen dat wel af. Ik weet dat Luna had op een Moonfeest, een festival waar we... twee weken geleden stonden, had ze een hele pak dassen van haar opa mee. En dan hebben ze afgestemd, de drummer Joshua en Luna hebben dan afgestemd welke dassen ze gaan doen. En dat moest dan bij het zilver decor passen en zo. Ja, dus het was wel over nadacht.
0: Oké. Maar nog niet zo.
2: Niet zo. Ik ga geen foto's vragen, dat doe ik wel. Dat weet ik.
0: In de AB Club ga jij niet alleen staan, hè? Want normaal gezien sta je met meer mensen op het podium. Vandaag speel je hier alleen en akoestisch. Ik stel voor dat je nog eens eerst even zegt, voor die AB Club Show, waar kunnen de mensen jou nog zien de komende tijd?
2: Ik speel nog op Rockwood in Lommel. Volgende week op Sint-Baafs, op de Gentse Feesten.
0: Dat is een heel groot plein, hè?
2: Ja, dat is een groot plein. Dus kom maar allemaal, want anders staat het niet vol. Campo Solar is denk ik het laatste festival dat we deze zomer doen. En dan is het al direct release show, dus...
0: Jij hebt nog wel wat om naartoe te leven en een beetje oefenen ook, toch?
2: Ja.
0: Als je het Sint-Baafs bij elkaar krijgt, dan zal die clubshow ook wel lukken. Straks dan praat ik graag nog even met jou verder over die nieuwe plaat. Ik ga jou ook een paar ambetante dilemma's voorleggen. Maar ik stel voor dat je klaar gaat staan voor jouw eerste nummer. Dat is Ivory Tower. Moeten we daar vooraf nog iets van weten?
2: Nee, ik ga dat gewoon spelen.
0: Jen, of Jente, zet je maar klaar.
2: Yes.
0: Ze loopt nu naar haar prachtige zwarte akoestische gitaar. Ze hangt die om de hals. Dit is Jen, helemaal live van op ons geweldige terras in Leuven met Ivory Tower.

0: Je hoorde Jen en Ivory Tower om 4:15. Dan leg ik haar het vuur aan de schenen en dan leer je haar nog wat beter kennen.
1: Live van op het Willy-terras
2: in Omleuven.
1: De zomer van Willy. Live Music Matters.

0: de versie van Therapy. En over een kwartier hoor je dus nog meer van Jen.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
3: Van Christopher Nolan. No one could stand between me and home. Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
4: Let's go!
3: The Odyssey, nu in de bioscoop.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag. Code oranje voor droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden er al opwarmverboden op onbevaarbare waterlopen. En ook op sommige bevaarbare waterlopen, zoals de IJzer, geldt er vanaf vandaag een opwarmverbod. En er is meer, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
8: Een maatregel die we vandaag ook wel nemen om de grootste waterverliezen tegen te gaan, is aan de sluizen. Aan de sluizen gaan we niet meer schip per schip doorlaten, zeker niet de pleziervaart. Daar gaan we gegroepeerd doen. Omwille van het feit dat telkens die sluis opengaat, 20 zwembaden of meer richting de zee vloeien. Die waterverliezen die kunnen we ons vandaag zeker niet permitteren. Dus we gaan dat meer gegroepeerd doen, die schepen doorlaten aan onze sluizen.
7: Voor ons verandert er voorlopig niets. De droogtecommissie roept ons wel op om zuinig om te springen met drinkwater. Het aantal natuurbranden in Frankrijk staat op het hoogste niveau sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog meer dan 80 jaar geleden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Drôme na 15 dagen onder controle. Daar branden zo'n 4.400 hectare natuur af. En de halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij het conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
5: Live van op het Willy Terras
9: in Emleuven.
5: Willy.
9: Live music matters.
5: De zomer van Willy. Annelies Orie.
1: Nee, je radio is niet kapot. De intro van MGMT, je ziet je zo hoort, is gewoon raar. Music.

Dries uit Scherpenheuvel die heeft iets heel goed gezien op de livestream. Hij vraagt, Annelies, is er daar ook geen airco? Dat is heel goed gezien, Dries. Ik had nogthans speciaal een witte t-shirt aangedaan om de okselvijvers te camoufleren. Maar goed, zweten, dat is menselijk toch. Als je Jens zo meteen niet alleen wil horen, maar ook wil zien, misschien ook zweten, ga eens kijken via onze site of de app of op VTM Go. Zometeen hoor je Prins

0: Ik hoor hier net dat dit het favoriete nummer is van Jen, van Jente.
1: Ja, klopt. Je bent één dan, Skipper.
0: Ja, sorry. Ja, sommige nummers.
2: De zomer van Willy. Live music.
0: Die zitten zo'n klein beetje korter in onze database. En dan ook de lange versie. En afhankelijk van de goesting van onze chef muziek is de korte of de lange. We willen jou natuurlijk ook nog een beetje tijd geven om te spelen. Dus vandaar mijn excuses.
1: Dan mag het.
0: Zeg, op 16 oktober komt jouw eerste plaat uit. Any Questions heet die. Ah, wel, ik heb dat een beetje letterlijk genomen. Ik heb wel een paar vragen. Ben je klaar voor onze zomerdilemma's?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Vanavond sta jij ook als gitariste op het podium van Rockherk met Pommelien Thijs. Dat is een artieste die mensen misschien, als ze jou vandaag horen, niet per se met jou linken. Hoe ben je ooit bij Pommelien terechtgekomen?
1: Hoe ben ik daarbij terechtgekomen? Omdat ik sessiemuzikant ook ben en... ik heb daar een paar keer vervangen als gitarist en ze waren content en dan mocht ik blijven.
0: Maar daar heb je wel al hele coole shows mee gedaan, hè, met Pommelien.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Stel, je moet ooit kiezen. Rock Werchter afsluiten op de mainstage van Rock Werchter met Pommelien Thijs. Of Pukkelpop openen in de marquee met Jen. Wat kies je?
1: Ja, dat is ook wel openen van de marquee gaan.
0: Toch wel, ja. Oké, goed. Nog eentje. Heb je al gezien dat ik vandaag iets speciaals heb gedaan? Outfitgewijs voor jou?
1: Je hebt een zonnetje aan. Nee.
0: Had je kunnen. Zonnetje? Ik heb anders schoeisel aangedaan als gisteren.
1: Is dat... Huh? Wat?
0: Ik heb gehoord dat jij iets tegen blote voeten hebt.
1: Oh my god, je hebt geen sandalen aan. Van wie heb je dat gehoord?

0: Hoort
1: wel. Ik heb dat van verschillende mensen gehoord. Je hebt bij Lightspeed, die hier dinsdag was, heb jij ooit ook gitaar gespeeld. Blijkbaar speelde de drummer af en toe op blote voeten en had je...
2: Ja, dat is
1: dit
2: waar.
1: Doe je niet. Oké, ik heb een lastige vraag. Stel, een hele tour met de hele band op blote voeten of met een spuuglelijke outfit? Je mag kiezen.
0: Ik zou wel voor de blote voeten gaan, omdat ik... mij wel bewust ben van als ik aan een zwembad ben of zo, dan ga ik bewust niet naar de grond kijken. Maar als ik dat dan wel doe, vanaf ik het zie dat mensen rond mij op blote voeten, dan ga ik eruit.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Jawel, ik heb dat zelf op reis met mijn vrienden gehad. Ja, ja, ja.
1: En
0: dus ik kijk
1: is dat
0: gewoon
1: met
0: niet.
1: Blote voeten dat
0: ja,
1: jij...
0: Ja, ik vind dat goor. Ja, ik kan er niet aan doen.
1: Oké.
0: Disgusting.
1: Oké, ik heb nog een laatste vraag. Ik zie dat je heel veel toffe tattoos hebt. Stel, er moet nog eentje bij komen. Is dat dan eentje van deze artiesten? Je hoort hier Phoebe Bridgers, supercool. Dus je zou haar naam mogen tatoeëren, maar je mag ook deze kiezen. Olivia Rodrigo.
0: Ja, het is niet moeilijk, want ik heb er al een van Phoebe Bridgers.
1: Ah, is het waar? Oh,
0: ja, ik heb
1: dat
0: al een
1: helemaal niet gezien. Ah ja, oké. Okay,
0: van haar eerste plaat, ja.
1: Oké, okay, dus het is niet moeilijk.
0: Het is eigenlijk niet zo moeilijk.
1: Maar je vindt ze wel allebei heel goed?
0: Ja, ja, ja. Ja. Okay. Maar ik zou wel niet hun naam tatoeëren.
1: Ah, ja,
0: ik zou wel
1: okay.
0: iets kiezen dat gelinkt is zonder dat je het letterlijk ziet of zo.
1: Oké, okay, goed. Die nieuwe plaat die komt er bijna aan. Ja. Ik geef je nog één keer de kans om mensen warm te maken om ook naar de AB te komen. Waarom vergaat jouw album Any Questions?
0: Ik heb het in de laatste 2 jaar, moet ik zeggen. Ja, een halfjaartje geleden, moet ik eigenlijk zeggen, dit laatste 2 jaar geschreven. En ja, waarover gaat het? Het gaat over zo heel veel onzekerheid in het leven. Heel veel vragen dat je hebt als twintiger, 25er, van wat wil ik doen? Waar ga ik naartoe? Ga ik een huis kopen? Ga ik een woonboot kopen? Dat soort,
1: okay.
0: dat soort dingen.
1: Wat zou je doen? Welk van de twee? Een huis of een woonboot?
0: Ik zou, als ik echt kon, dan zou ik gewoon een huis en een boot kopen.
1: Ah ja, oké. Okay. Goed.
0: Of goed,
1: maar ja. Ja.
0: Het gaat over heel veel vragen dat je stelt tegen je mid-twenties, om het zo te zeggen.
1: Het gaat niet over, by the way, als je 40 bent, ga ik zeggen.
0: Nee, maar ja, daar ben ik nog niet. Dus ik kon alleen over dit deel in mijn leven schrijven. Daar gaat het vooral over. Ik denk dat heel veel mensen zich daar wel in kunnen herkennen. Als je ouder bent dan mij, dan ben je er al doorgaan. Als je jonger bent dan mij, dan komt het eraan. Dus
1: ja.
0: Ik wil mensen vooral warm maken om volledig door het album te gaan en echt een keer te luisteren naar tekst, naar waarover dat gaat. En ik zeg het, ja, heel leuk als je het dan nog een keer live kan zien in de AB.
1: Absoluut. Op, wat was het, 15 november?
0: Ja, 15
1: ja.
0: november.
1: We gaan nog één keer luisteren naar Jent vandaag. Ik stel voor dat jij je nog eens klaarzet, Jente.
3: Yes.
1: Pak die gitaar er maar bij. Dit is Jen, nog eens helemaal live op ons terrasje hier in Leuven met Every Little Detail.

0: Jan, helemaal live op ons terras met Every Little Detail. Op 16 oktober komt haar nieuwe plaat uit, Any Questions. En op 15 november kan je ze daarmee zien in de AB Club.
1: Live van op het Willy Terras. In Emmeleuven. De zomer van Willy.

Moscow. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do van Sheryl Crow. En zometeen krijg je de cult.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Hideous, Marble Sounds en Emmy Dark. En vanavond comedy met Gunter Lamoot en David Galle. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
3: Live music matters.
1: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
4: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: De zomer van Willy.
2: Live vanop het Willy-terras in M. Leuven.

Call It In van de Editors. Straks, dan neem ik je heel graag mee naar de zomer van 1979. Meer bepaald naar een heel bijzonder live moment uit die zomer. Het is er eentje van een Limburgs festival. Meer kan ik nog niet zeggen. Kleine tip misschien nog. Het gaat over een live moment van de band die ook Werchter heeft afgesloten dit jaar. Dit is Lenny.

Hier een foto door van een jongetje met zwarte vegen op zijn gezicht en rode wangen. Ziet er een beetje moe uit. Dries die stuurt, als ze er zo uitzien, als je ze ophaalt van het speelplein, dan weet je dat ze een goede dag hebben gehad. Laten we hopen die monies ook, want toch altijd veel respect om met deze warmte met een bende kinderen op stap te gaan.

Arctic Monkeys, 4 out of 5. Ik vind dat 5 op 5 eigenlijk. Zo goed zijn die. Ook vandaag nemen we je mee naar een zomer uit het verleden. Deze keer is dat de zomer van 1979. In diezelfde zomer werd ook de Walkman van Sony op de markt gebracht. En plots kon je muziekbeleving helemaal anders doen dan daarvoor. Je kon gewoon je favoriete cassettes overal mee naartoe nemen. En dat was in die tijd redelijk handig, want er was een oliecrisis. Dus de trein of de fiets nemen was net iets voordeliger dan de auto. En dan kon je dus ook op de trein of de fiets naar je muziek luisteren. Ook in de zomer van 1979 hadden we Monty Python's Life of Brian in de cinema. Die film die gaf ons naast de slappe lach ook wijs levensadvies mee. Oh,

0: live. Maar het hoogtepunt van de zomer van 1979 was toch Jazz Bilze. Het oudste festival van het land bestaat helaas niet meer. Zij pakten toen onder andere uit met AC/DC en The Police op hun affiche. En ze maakten ook plaats voor iets kleinere bands. Toen was The Cure nog een van die kleinere bands. Een jonge Robert Smith die kwam op het podium met exact dezelfde haarsnit als nu. Alleen had hij toen nog net iets meer haar. Hij speelde toen al nummers die ook op de setlist van deze zomertour staan. Zoals bijvoorbeeld Boys Don't Cry. En het nummer waarvan je toen meteen de live versie krijgt. De vraag is nu, ja, zou het concert van The Cure op Jazz Bilze in 1979 even indrukwekkend geweest zijn als dat op Rock Werchter onlangs? Ik denk dat wie erbij was gaat zeggen van wel, dit is The Cure met A Force.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

0: Ik was er niet bij in 1979. Maar wel op Werchter onlangs en ik heb weer kippenvel, zelfs met deze temperaturen, The Cure en A Forest Life. Paul die zegt zelfs, ik heb ook kippenvel. Ik sta hier met mijn camion in de Hamburgse file. Ik kan je zeggen, het is hier heet. En toch, zometeen begin ik met Primal Scream.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort Karel Logge van de Vlaamse Reddingsfederatie.
3: Ga niet alleen gaan zwemmen. Leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. Per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zou kunnen drijven in een sterhouding, dan kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draaien op de rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
2: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd. Dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 21 departementen. In andere delen geldt code geel. Ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
4: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
2: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. De halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij het conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. En het festival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag gebruiken. Maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt journaliste Demi van den Heden van op Tomorrowland.
5: Gasbrandertjes die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecuetjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet, omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, vermocht het fout lopen.
2: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland nog, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
1: Live vanop het Willy Terras in Emleuven. Willy. Live Music Matters. De zomer van Willy. Annelies Oriek.

Primal Scream. Ik zou je een hele pep talk kunnen geven om die warme werkdag verder door te komen. Maar ik dacht, ik zal dat overlaten aan de professionals. Dead Cab for Cutie is terug met nieuwe muziek. En ze komen ook spelen in ons land dit najaar. Dit is één van die nieuwe nummers. En dat heet dus gewoon Pep Talk.

Kings and You Really Got Me. Intussen loopt ons terras al een klein beetje vol voor de DJ-set van Iwijn Segers voor onze Comedy Night met David Galle en Gunther Lamotte. Maar ik denk ook voor onze aperitief nationaal straks om 6:30. Zometeen krijg je Liam Gallagher.

0: Better Days van Liam Gallagher. Intussen wordt er weer volle bak gespeculeerd over nieuwe shows van Oasis. Volgend jaar in mei en juni zouden er 12 shows zijn in Manchester en misschien ook op het festival Glastonbury, maar er is nog niks bevestigd. Zodra er nieuws is, hoor je het hier.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Lijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Lijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Lijze-winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Knaldi! Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
7: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
8: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

Bras in Pocket van The Pretenders. Dus waar je ook bent, hoe je dag ook was, het is tijd om die dag stilaan achter je te laten. Elke dag dan klinken wij met heel Vlaanderen op wat geweest is en op de mooie zomeravond die eraan komt. Hier bij Willy zal die vandaag mogelijk een beetje vuil en vettig zijn, want wij hebben comedians David Galle en Gunther Lamoot over de vloer. Om 8 uur beginnen ze aan hun show. Je bent nog altijd welkom om af te komen trouwens. Maar voor nu, hef je glas en geniet van Moby. School Aperitief Nationaal.

Den Haag, Woden Boys en Blindsided. Het schattigste dat wij hier in Leuven al gezien hebben de afgelopen weken, dat zijn de kindjes van het zomerkamp hiernaast. Die zitten dan in de tuin, die doen allemaal spelletjes en zo. Maar wat waren die op een bepaald moment aan het doen? Dit keiluid aan het meebrullen. Dit is Noordkaap en wat is

0: Stereophonic. Intussen zijn Gunter Lamoot en David Galle ook gearriveerd. Zij spelen hier straks om 8 uur een show in de tuin van M. Leuven. En ik haal ze zo meteen even met pint en al naar de studio.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Hideous, Marble Sounds en Emmy Dark. En vanavond comedy met Gunter Lamoot en David Galle. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
3: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
7: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: De zomer van Willy.
2: Live
1: vanop het Willy-terras.
2: In M. Leuven.

Nu zaterdag op Rockherk, Manic Street Preachers en You Stole the Sun from My Heart. Deze band die komt morgen spelen hier op ons terras. Om 1:15 kun je ze horen en om 1:15 nog een keer. Ik heb het over Teen Creeps. En in de namiddag hebben we de fantastische Emmy Dark te gast. Dus morgen ook weer 2 live sessies hier op ons terras in Leuven. Want live music matters, jawel. Dit is Teen Creeps en Anywhere.

0: David Byrne op Rock Werchter herbeleefd once in a lifetime.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: En live comedy natuurlijk ook. Een hele goede avond. Gunther Lamothe en David Galle.
3: Hallo, hey, hey.
4: Hallo, dank mevrouw.
0: Ja, jullie weten wat ik ga zeggen. Hè? Twee West-Vlamingen in het verre Leuven. Bevalt het al een beetje?
3: Ja, maar ik kom hier niet vaak feitelijk in Leuven. Maar we zijn met de trein gekomen. Het was een aangename rit.
4: Het
3: was gezellig.
0: En het is ook nog met een trein terug dan straks. Dus ja, het is niet van op stap gaan en zo.
4: Ik heb hier nog op kot gezeten. Dus ik heb het wel gezien hier.
0: Oké.
4: Achter de Nok hier. Op dat Deusplein.
0: Alright. En wat was jouw favoriete café, Gunther?
4: Ik zat wel veel in. Ik heb wel een sok gedaan.
0: In Politica Café?
4: Politica veel gezien.
0: Ja. Ik heb daar ook redelijk veel mijn broek versleten. Altijd tweede zit en zo. Dat was niet zo heel goed.
4: Ja, maar ik heb het geprobeerd. Ik ga het zo zeggen.
0: Zeg, heren, vanavond natuurlijk inderdaad veel mensen uit het Leuvense of uitgeweken Limburgers, zo dat allemaal. Zijn er West-Vlaamse woorden die wij zeker moeten weten op voorhand, waarvan je zegt, van ja, als je dat niet snapt, sorry, maar dan heb je de show niet begrepen.
3: Oké, maar ik ben niet van plan om te spreken in het West-Vlaams.
0: Ah, ja, jij praat heel mooi, hè?
3: Ja, maar ik kan het ook. Gunther kan het zeker ook. Ja. Maar natuurlijk neemt heel veel van de charme weg. Dus als ik volledig, hoe zeg je dat, aan het gaan ben in mijn comedy, dan kan het zijn dat ik straks overschakel op West-Vlaams. Maar ik heb wel de indruk dat altijd als er ergens buiten West-Vlaanderen een optreden is van mij, dat er al de uitgeweken West-Vlamingen komen dan kijken.
0: Meestal wel. Als hier tof van commercie is, is dat ook zo. Maar niks wat op voorhand wat we echt moeten kennen.
4: Gisak,
0: ja.
3: Ja, maar dat ga je waarschijnlijk, want je bent samen met een West-Vlaming.
0: Ik ben getrouwd met een Bruggeling, het is van een Rutetus naar Trinter. Dat gaat allemaal.
4: Ik zit open met de Gisak, hé.
0: Ik zit open met de Gisak.
3: Ik doe
0: het. Maar zo, het woord topen, zijn we dan topen? Dat was wel handig dat ik wist wat topen.
3: Topen is een woord. Ik heb ook samen, een woord, maar dat is ook zelfs niet overal in West-Vlaanderen. Dat is de feiten. Dat zegt Gunther bijvoorbeeld niet in zijn dialect.
0: Wat is dat?
3: Straks.
0: Oké.
3: De feiten. Dus we spelen de feiten hier.
0: Is goed. Vorig jaar stonden Thomas Smit hier en Roosje Perts. En van Thomas weet ik vooral nog heel veel over WD-40. Hebben jullie ook een soort van thema vandaag? Iets waarvan je zegt van, daar gaan wij het vandaag eens over hebben?
3: Ik denk dat ik het vandaag vooral over relaties ga hebben.
0: Oef.
3: Ja, we zijn sinds kort uit elkaar en dan weer samen met iemand nieuws. Dus ik vind als comedian moet je altijd praten over wat je mee bezig bent op het moment zelf.
0: Alright. Dus we gaan veel leren. En ook over wat we niet moeten doen in relaties.
3: Ja, de fouten die je kunt maken, zeker ook.
0: En Gunther?
3: Ik maak heel veel fouten. Ja.
4: Ik heb gezien dat ik na David speel, dus ik ga gewoon ik ga alles afpakken en toch mijn manier mijn verhaal overnemen. Ik heb niet echt de rode draad, ik heb dat nooit echt vaak gehad, denk ik.
0: Zeg maar, in je volgende show, misschien wel, heb ik al gehoord van Iwijn. Iwijn zegt dat je een show aan het maken bent over flatulentie.
3: Luister, Annelies, als Iwijn iets zegt, moet je dan nooit voor waar aannemen. Die man is full of shit.
4: Dat zou kunnen. De titel van de show zal zijn Protpourri.
0: Ik vind het wel goed.
4: Dat zou wel kunnen gaan over flatulentie, maar ik ben het nog niet zeker. Ik heb nog tijd.
0: Zijn dat ooit eens in het lager tegen mij wel gezegd? Ik heet Annelies Ori Protpourri. Ja. Schoon, ik wens jullie een hele fijne show straks hier in de tuin. Merci om even langs te komen.
3: Ja, gedaan, Protpourri.
0: Keihard.

0: van de game van de Black Keys. Ik moest nog zeggen van David en Gunther. Er is plaats in de tuin voor veel volk, dus kom vooral af. Als je nog ergens zin hebt in een leuk avondplan. Wij zijn beschikbaar. Een hele fijne avond en graag tot morgen. Dan zijn we er weer vanaf 11 uur hier in Leuven.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Een goeie avond. Een hat-trick voor Tim Merlier in de Ronde van Frankrijk. Hij was de beste in de massasprint en was sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. In de finale was er ook een massale valpartij. Je hoort een tevreden ploegbaas Jurgen Fourier.
5: Zoals altijd, heel fair gesprint en jammer van de val, maar toch wel echt klassewerk. Het toont echt al dat de ploeg er volledig voor ging en er ook volledig in gelooft. En er is natuurlijk veel gewicht op onze schouders. Dat is geen gemakkelijke rit. Tim heeft het goed overleefd. Hij is eigenlijk wel de snelste.
4: De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort Karel Logge van de Vlaamse Reddingsfederatie.
6: Ga niet alleen gaan zwemmen. Leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. Per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zo kunnen drijven in een sterhouding, dan kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draait op je rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
4: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd. Dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 30 departementen. In andere delen geldt code geel. En ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
7: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
4: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. En Dance Festival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag gebruiken, maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt journaliste Demi van den Ede van op Tomorrowland.
8: Gasbrandertjes, die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecuetjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet, omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, vermocht het fout lopen.
4: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
2: Music matters.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

0: Werchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Met deze week live sessies van Hideous, Marble Sounds en Emmy Dark. En vanavond comedy met Gunter Lamoot en David Galle. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. Dat zijn er 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar. Steven Vermeulen.
5: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoog risico lopen. Daar zijn heel wat heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt, of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
4: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders in Europa staat de natuur in brand. In Zaragoza, in het noorden van Spanje, is een grote bosbrand uitgebroken. Al meer dan 4500 hectare natuur is daar verwoest. Volgens de lokale autoriteiten krijgen de hulpdiensten de brand moeilijk onder controle en kan het zelfs nog enkele dagen duren. Vorige week werd Spanje ook al getroffen door een zware natuurbrand. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, onder hen 3 Belgen. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 30 departementen. In andere delen geldt code geel. Ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
6: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
4: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. Meer dan 1 op de 4 scholieren die in Brussel in het middelbaar op school zitten, waren vorig jaar problematisch afwezig. Concreet missen ze meer dan 9 halve dagen. Dat is 12% meer dan in de rest van het land. Dat blijkt uit data van een statistiekbureau in Brussel. In de hoofdstad verlaten ook meer jongeren het middelbaar zonder diploma. Vooral in de armere gemeenten van Brussel is dat probleem het grootste. En vreugde bij wielrenner Timmer Liers. Hij won in de Ronde van Frankrijk zijn 3e rit. In de 12e etappe was hij de beste in de massasprint. Hij haalde het voor de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier was achteraf vol lof over zijn ploegmaat Jasper Stuyven.
7: Het was een betere doen dan de andere dan. Misschien door de bewolking of de buien die het een beetje laten afkoelden. Maar ik denk vooral door de bewolking. En ik had ook meer communicatie met Jasper. Ik gaf meer door aan hem. En ik denk dat hij me ook vertrouwen even heeft. En ik denk dat hij de perfecte move doet op het juiste moment.
4: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
0: Willy.

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: morgen
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

Buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Really? Music matters.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy!
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. Dat zijn er 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor nog meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar.
5: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoger risico lopen. Daar zijn heel veel heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt. Of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
4: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders in Europa staat de natuur in brand. In Saragossa in het noorden van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 4500 hectare natuur is daar verwoest. Volgens de lokale autoriteiten krijgen de hulpdiensten de brand moeilijk onder controle. Dat kan zelfs nog enkele dagen duren. Vorige week werd Spanje ook al getroffen door een zware natuurbrand. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, onder hen 3 Belgen. En we hebben net geen tweede hittegolf gehaald in ons land. Vandaag werd het in Ukkel 29,1 graden. En dat was 0,9 graden te weinig om van een hittegolf te spreken. Want dan moeten we minstens 5 dagen op rij minstens 25 graden halen. 3 dagen daarvan minstens 30 graden. En dat was dus niet het geval. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, het blijft wel droog bij 23 graden.
2: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen het ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal oproepen voor autopech is tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van mobiliteitsfederatie Touring. Danny Smagge.
3: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
2: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden 171 mensen gerepatrieerd. En pech voor onze landgenoot Jenno Berkmoes in de Ronde van Frankrijk. Hij brak vandaag zijn sleutelbeen tijdens de massale valpartij in de slotkilometer. Berkmoes zal daardoor morgen niet starten. Hij is zo de 4e Belg die uit de Tour verdwijnt. Eerder moesten ook al Arnaud de Lee, Kian Uitenbroeks en Bert van Lerbergen opgeven. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen dat ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft stijgen. Vorig jaar ging het om ruim 7400 meldingen. Dat is een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams vooruit parlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij bevoegd minister Ben Weitz.
3: De verklaring hiervoor, ja, enerzijds, mensen worden zich wel meer en meer bewust van het feit dat dierenverwaarlozing dat kan gemeld worden. Dus dat is langs de ene kant een goede zaak. Langs de andere kant heb ik in de cijfers wel gemerkt dat het aantal controles, zowel administratief als op terrein, laatste jaar terug is gedaald. Dus ik heb een verklaring gevraagd aan de minister daarvoor.
2: Vorig jaar waren er bijna 3700 controles, zo'n 1300 minder dan in 2024. Het aantal oproepen voor autopech is tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van Mobiliteitsfederatie Touring. Danny Smagge.
4: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
2: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden 171 mensen gerepatrieerd. In Genua in Italië is de voormalige topman van de snelweguitbater in het land veroordeeld tot 12 jaar cel nadat daar 8 jaar geleden een snelwegbrug instortte. Daarbij vielen 43 doden. In totaal stonden meer dan 50 mensen terecht. De ex-topman zat al in de cel voor een ander ongeval op een viaduct. Vanavond en vannacht helder bij minimaal tot 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden. Vivi.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen gisteravond. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket heeft ook een onderzoek geopend. En het agentschap Natuur en Bos stelt zich ook burgerlijke partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar daarvan kracht. In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Het gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14 jaar. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen naar huis. Niemand raakte zwaar gewond. En Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn, omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv kijken. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist, is nog niet bekend. Vanavond en vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen gisteravond. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket heeft ook een onderzoek geopend en het agentschap Natuur en Bos stelt zich ook burgerlijke partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht. In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Het gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14 jaar. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen naar huis. Niemand raakte zwaar gewond. En Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn, omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv kijken. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist, is nog niet bekend. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
1: Music Matters.